0: in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden vervolgens uitgenodigd voor een huisfeestje in de stad Lahore. Daar werden ze vastgehouden in een leeg pand en werd $1,5 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een minute penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Railschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Heet jij Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn eind vorige maand in Pakistan het slachtoffer geworden van ontvoering, afpersing en groepsverkrachting, melden media in het land. Er zijn 5 verdachten, van wie er 4 zijn aangehouden. 1 verdachte is nog voortvluchtig. Pakistanse media melden dat een van de verdachten de kleinzoon is van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. De kleinzoon zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek, nadat ze elkaar enkele maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden in de stad Lahore naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. Ze zouden ook seksueel zijn misbruikt. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is op de hoogte en verleent consulaire bijstand. In Parijs is een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon gistermiddag worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 215 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM. MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag ophing. De man kon worden gearresteerd toen hij de 3e verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Frankrijk heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Fransen wonnen moeizaam met 1-0 van Paraguay door een benutte penalty van Kylian Mbappé, 20 minuten voor tijd. In de kwartfinale neemt Frankrijk het donderdag op tegen Marokko, dat gisteravond met 3-0 won van Canada. Na de winst van Marokko gingen in Nederland fans de straat op om feest te vieren. In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden sloeg de sfeer om en moest de mobiele eenheid ingrijpen. Relschoppers bekogelden de politie met zwaar vuurwerk. In de Schilderswijk in Den Haag zijn 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. De eerste rit van de Tour de France is gewonnen door Jonas Vingegaard van het team Visma Lease Bike. De Deen was de snelste in de ploegentijdrit in Barcelona en is daarmee ook de eerste drager van de gele trui deze Tour. Vingegaard was ruim 8 seconden sneller dan Filippo Ganna en 12 seconden sneller dan zijn rivaal Tadej Pogacar. Met de tijdrit ging de 113e editie van de Tour van start. Komende dag is de 2e etappe. Dat is een heuvelachtige rit van ruim 168 kilometer van Tarragona naar Barcelona. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. In Parijs is gistermiddag een man aangehouden die op de Eiffeltoren klom en daar een Amerikaanse vlag op hing. De man kon worden gearresteerd toen hij de derde verdieping van de toren bereikte. Hij gaf geen verklaring voor zijn daad. Door de actie werden de Eiffeltoren en het plein eromheen ontruimd. Gisteren was de 4th of July, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Het is 250 jaar geleden dat de onafhankelijkheidsverklaring werd getekend. Een opmerkelijk verhaal van Omroep Brabant. 2 vrouwen die meer dan 40 jaar geleden als baby uit India werden geadopteerd en later vriendinnen werden, blijken zussen te zijn. Mena Geltink uit Gemert en Minal Thijssen uit Maden bouwden als tiener een vriendschap op die later verwaterde. Toen Minal in 2025 een reis maakte door India, besloot ze haar roots te onderzoeken. Uit een DNA-test bleek dat haar vroegere vriendin eigenlijk haar zus was. "Ik was helemaal in shock," vertelt Minal. De zussen zeggen dat ze altijd al een bijzondere band hebben gevoeld en hebben sinds hun ontdekking dagelijks contact. Het weer, het is een graad of 16. Komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Na de winst van Marokko in de achtste finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan. Op sommige plekken sloeg de sfeer om en gooiden relschoppers met onder meer zwaar vuurwerk en stenen naar de politie. In de Haagse Schilderswijk werden 29 aanhoudingen verricht. Twee agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de achtste finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. De vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.500 mensen. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin worden gevonden is nihil, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken ingericht. Venezolaanse artsen maken zich zorgen over de slechte hygiënische omstandigheden op die plekken. President Trump is bezig aan zijn lange toespraak ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Trump liet op sociale media weten dat zijn toespraak hoe dan ook door zou gaan. Na zijn speech staat een grote vuurwerkshow op het programma, waarmee de regering een wereldrecord wil verbreken. Het weer, het is een graad of 16. De komende dag veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. En het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. President Trump heeft een toespraak gehouden ter gelegenheid van de viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. Daarin herhaalde hij veel onderwerpen die in eerdere speeches ook ter sprake kwamen. Zoals een waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen kunnen worden door politieke tegenstanders. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Op dit moment is er een grote vuurwerkshow bezig. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht, melden lokale media. Er zijn 4 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistaanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontkomen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is niet heel, zeggen experts. Voor de duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt zijn er opvangplekken geregeld. Het weer dan nog veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Jouw muziek en jouw nieuws. Noordoost-Brabant, hoor je zelf.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Noordoost-Brabant.

0: Live, MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Carwash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
2: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 8 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een grote vuurwerkshow. Daarvoor gaf president Trump een speech waarin hij zei dat het land altijd aan de top zal staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten. Die noemde hij een kwaadaardig tumor. De toespraak werd met 2 uur uitgesteld vanwege het noodweer in Washington. Door de harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden fans de straat opgegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden moest de mobiele eenheid ingrijpen. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn vorige maand in Pakistan ontvoerd, afgeperst en verkracht. Dat melden lokale media. Er zijn 5 verdachten aangehouden. Onder hen is de kleinzoon van een hoge Pakistanse politicus. Vrouwen werden dagenlang vastgehouden in een pand in de stad Lahore, waar ze door gewapende mannen werden afgeperst en seksueel misbruikt. Ze wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. De verwachting is dat het dodental verder op zal lopen. 10.000 mensen worden nog vermist. De kans dat er levenden onder het puin vandaan worden gehaald is nihil, zeggen experts. Voor duizenden mensen die hun huis kwijt zijn geraakt, zijn er opvangplekken ingericht. Het weer tot besluit veel bewolking, lokaal wat regen en hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. Door harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat op gegaan om de overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. 2 agenten en een verkeersregelaar raakten gewond. Marokko won in de 8e finale met 3-0 van Canada. In de kwartfinale is Frankrijk donderdag de tegenstander. Dat land versloeg Paraguay moeizaam met 1-0. Een Nederlandse en een Venezolaanse vrouw zijn de afgelopen week tijdens een bezoek aan de Pakistanse stad Lahore ontvoerd, verkracht en afgeperst. Dat melden Pakistanse media. 4 verdachten zijn opgepakt. Onder hen is volgens lokale media de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken. Die zou de vrouwen hebben uitgenodigd voor een zakelijk bezoek nadat ze elkaar een paar maanden eerder in Singapore hadden ontmoet. De vrouwen werden naar een leeg pand gelokt. Daar werden ze dagenlang vastgehouden en werd $2 miljoen losgeld geëist. De vrouwen wisten uiteindelijk zelf te ontsnappen. Het dodental na de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot bijna 3000. Ook het aantal mensen dat gewond is geraakt is naar boven bijgesteld. Het gaat om ruim 16.000. Verwachting is dat het dodental verder zal oplopen. Tienduizenden mensen worden nog vermist. Het weer, veel bewolking, lokaal wat regen, hier en daar zon. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen iets meer zon en iets warmer. Dan wordt het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
6: Kies voor van der A.
5: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
7: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
6: Kies voor van der A.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
0: MFM.

0: Welkom en schoon dat je weer luistert naar Willemien en
1: Tinus
0: in Op de Rand van Brabant. En we zijn begonnen met een lange hete zomer van Twan Noyes. En het komende uur, ja, dan zult het zeker warm krijgen. Want Tinus, jij hebt een warm uur gemaakt. Allemaal liedjes waar over de zomer ging.
1: Een warm, maar vooral ook vrij en een beetje vakantie. Al gevoel al gewoon. Dus.
0: En het tweede uur is chaos, zeg.
1: Dat is gewoon een rommeltje, want toen had ik geen tijd meer. Dus wij gewoon van alles wat gedaan. En er zit één liedje bij in het tweede uur van. Er zat een hoedje. En ik heb over een vrouw waar in een auto ver zit te rijden. En dat had ik net ook. En toen denk ik, hey, dat is ook toevallig.
0: Oh, die had ook een hoedje op. Oh, jee.
1: Nee, die schoot niet op.
0: Oh, die schoot niet op.
1: 60 goed. Op de autoweg.
0: Nou, we gaan er weer een mooi twee uurtjes van maken. En we gaan verder met Lier de Haas. En die is helemaal verbrand.

0: te lang in de zon blijft liggen als Salom tegen een liedje zingt, ja, dan kunnen we verbrand raken.
1: Flink verbrand. Ja, dan moeten we mee opletten.
0: Geef mij dan maar Annelieke Merks mee. Deze zomer is een droom.

0: kwart over de rand van het uur. De artiest van de maand in Op de Rand van Brabant. Op de Rand van Brabant.
1: En we zitten nu weer in de maand juli. Het gaat snel, het vliegt voorbij. En in de maand juli is de artiest van de maand Arie van Roosendaal. En die gaat nou voor ons zingen een liedje met Zondagsservice.

0: Dag, schatje.
1: Het rooster te laag, het vuur te hoog.
0: Op een worstje hoort een korstje.
1: Kip is zo rauw dat hij net nog bewoog.
0: Een lekker roze kippenborstje.
1: Die zwarte spek is ongezond.
0: Kom, kom niet zo traag.
1: Daar gaat de biefstuk op de grond.
0: Zand schuurt de maag.

0: Wie, wat, waar, wanneer in de streekagenda?
1: Ik heb één berichtje en dat is een fiets driedaagse. En dat is op 14, 15 en 16 juli aanstaande. En dat wordt georganiseerd door supportersclub Festiland uit Zeeland. En dan kunnen elke dag dan starten tussen 10 en 11 uur vanuit Sportpark de Bundel. En dat is op de Boekelsendijk 3. En dan is ongeveer elke dag plus minus 45 kilometer fietsen. En ik heb nog veel meer tips, maar dan kunnen we gewoon kijken op de site van Op de Rand van Brabant. En daar op de Facebook-site. En daar hebben we nog heel veel mooie ideetjes om lekker gaan te wandelen of te fietsen. Dat was het.
2: Gaan wij verder met Lied over de Grens. We gaan helemaal naar Limburg en Jeff Diederen die gaat zingen Zonder vriendschap, maar dan in Limburgs.

0: We gaan naar het naaktstrand, Tinus.
1: Ga je gang.
0: Ben er ooit geweest?
1: Ik ben er wel ooit geweest, ja.
0: Het naaktstrand?
1: Ja, daar kwam ik vandaag terecht. Gewoon met een vakantie een keer.
0: Echt waar?
1: Ja, nou en?
0: En heb je meegedaan?
1: Nee, ik heb een winterjas omgetrokken. God, een hondertje.
0: In ieder geval, Henk Habraak heeft er een liedje over gemaakt.
2: Ik ben er nooit geweest, want ik durf niet bekant.

0: Nou ja, bekant. Met iemand on en die zin meneer tegen Ben.
1: Tegen jou?
0: Ja, tegen mij, ja.

0: hebben kan.
1: Ja, en Petra, die gaan een dag naar zee, oftewel een dag naar zee.

0: Dames en heren, hij ziet vroeg een plaatje voor ons katje. In de volksmond ziet hij ook wel vroeg een cd'tje voor ons keetje. We doen dat hier even live. Ik heb hier de eerste kandidaat op het podium. Hallo en zeg het maar.
1: Ja, hier maar Harry, ik ga geen plaatje dan willen vroeg, ik wil het Gert Rutte.
0: Oh, leuk Harry, we willen Gert Rutte.

0: positie waar we hebben liggen van de shorts.
1: Is goed.
2: Met wie?
3: Ja, waar?
2: We hebben liggen van de shorts.
3: Kijk ze helpen?
0: Ja, duifje.
1: Zo wat zetten.
0: Hé, ik heb het hier nog één liggen.
1: Ja.
0: Dat heet Comment ça va.
1: Hé?
0: Comment ça va.
1: Oh.
0: Dat is Frans.
1: Oh.
0: Maar ik drijf houden de Helmondse uitvoering van de formatie Petazimus Creusos. Een dagje nog zien.
1: Ah, dat is mooi.

Wietke, dat hiet Dommelen in het gras. En dat is een liedje voor al die futters en gepensioneerden die missen een tijd geen raad weten. Je moet dan maar denken dat er nog een dommel is met 43 zijrevierkes en er is plaats zat.

Ja, en ze kregen er applaus bij, want het was een live opname. We gaan verder met een toepasselijk nummer. De Sjouwies met Terrasje Pikken.

0: En dan zijn we alweer aan het laatste liedje. Het laatste liedje van het eerste uur alweer aanbeland, want het is weer omgevlogen. We gaan naar Hans van Zeggelen, die gaat zingen De Mensen hier in Brabant. En na reclame en journaal zijn we natuurlijk in het tweede uur weer terug. En dat wordt een programma vol chaos, volgens Tines.
1: Nee, gewoon niet meer.

0: Tot zometeen. Nu eerst de reclameboodschappen. Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
3: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 10 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De viering van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid is afgesloten met een toespraak van president Trump. In zijn speech zei hij dat de VS altijd aan de top zullen staan. Ook waarschuwde hij tegen communisten, die noemde hij een kwaadaardige tumor. Hij herhaalde ook veel onderwerpen uit eerdere speeches, zoals de waarschuwing dat de komende verkiezingen mogelijk gestolen worden door politieke tegenstanders. De toespraak van Trump moest met 2 uur worden uitgesteld vanwege noodweer in Washington. De harde windstoten en naderende onweersbuien moesten duizenden bezoekers het festivalterrein op de National Mall verlaten. Na de toespraak van de president was er een grote vuurwerkshow. Na de winst van Marokko in de 8e finale van het WK voetbal zijn in Nederlandse steden mensen de straat opgegaan om die overwinning te vieren. Op sommige plekken sloeg de sfeer om. Relschoppers gooiden met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. In de Haagse Schilderswijk werden 29 mensen aangehouden. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden greep de mobiele eenheid in. Het weer nog tot besluit bewolkt, met af en toe wat motregen in het noorden en in het midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt, later volgt de zon. Dan wordt het tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
6: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? We leven de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

Welkom terug in het tweede uur van Op de Rand van Brabant. En we gaan er nog een lekker uur van alles wat draaien, gewoon maar wel Brabantse muziek. We gingen van start met Huub van Eindhoven en die hadden het is triest. Maar een groep, een beetje Brabants, die gewoon iets anders doen. Die gaan het hebben over het pinneke.

Altijd een gezellig liedje van een beetje Brabants. We gaan verder met de groep Spulgoed. En die hebben een liedje van Gerard van Maasakkers, wat ze gaan zingen, met de titel Mar.

0: De artiest van de maand in Op de Rand van Brabant.
1: En de artiest van de maand juli is Arie van Roosendaal. En die komt oorspronkelijk uit Schijndel. Schijndel moet je dan zeggen, hè, met K. Het Boerderijke, daar gaat hij nou zingen, is wel een hele bekende van hem.
2: Ja, is nieuw hoor.

om op te staan. Want zonder jou is er geen flikker aan.

0: is er geen flikker aan. Nee, zonder jou is er geen flikker aan.
1: Martijn Kuiten met Zonder jou. Hij komt uit Gemert. We gaan verder met een liedje van het Reuzels Muziekske. En die komt natuurlijk uit Reuzel.
2: Wat?
1: Ja. Ik zeg het niet nog een keer. En die fijne dat het schoonste dorp is van de Kempen.

0: Ja, en voordat we nou de agenda bericht gaan, kunnen we nog net het nummer draaien van de groep Achterum. En die hebben het over de Woenselkermis.
1: Ja, nou ga kermis zeg, Tinnis.
0: Nou, ik kermis zeg.
1: Je mag ook reclame maken, denk ik, voor het Bourbonsmuseum. Want dat
0: mag jij ook.
1: Volgend weekend is het zaterdag, zondag en maandag een ouderwetse kermis.
0: Nostalgische kermis.
1: Nostalgische kermis op het Bourbonsmuseum. Dus eigenlijk kei leuk voor de kindjes.
0: Absoluut.
1: Nou.
0: En het is van 1 tot 8 gewoon en is...
1: 1 uur 's middags tot 8 uur 's avonds.
0: Ja.
1: En dan moeten mensen ook gewoon echte kwartjes en zo meebrengen.
0: Ja, nee. Het is allemaal ook een dubbeltje. Ja, goed.
1: Ja, het is dan 10 euro cent.
0: Bonnen kopen
1: of,
0: gewoon, dus maar de kosten
1: oh,
0: zijn...
1: Oh zo, de kosten zijn...
0: zijn gewoon een kwartje, een dubbeltje.
1: Echt ook de nostalgische
0: ja,
1: prijzen.
0: Ja, ja, ja. Nou, zo'n ouderwets schommel, draaimullen en al dat soort dingen.
1: Nou, superleuk. Nou, kan dan ga ik er naartoe. Ook in de draaimullen. Woenselkermis.
0: Dan krijg je die scheef van me.

0: Zometeen meer muziek. Dit is Op de Rand van Brabant met info uit de streek.
1: Ja, het is uit de streek. Het gaat wel eigenlijk een behoorlijke streek over wat dat betreft. Maar we willen het u niet onthouden. En er zijn twee mooie festivals. Ze zijn iets verder weg, maar het eerste festival dat is van niemand minder dan Dick van Altenaar. En dat is op 27, 28 en 29 augustus. Dan organiseert Dick van Altenaar in Oosterhout een prachtig festival. We zijn er een paar keer geweest en dat is echt de moeite waard. Volgende week zullen we er nog iets meer van vertellen, maar het is in ieder geval op het voormalig OCSC-terrein. Heel makkelijk te vinden gewoon en de intree is €19,50, maar dan kun je genieten van Dick van Altenaar die opgetreden. Maar er is ook iedere keer nog een andere groep bij. Onder andere de Wieners en de Country Band, de Savannah en zo. Dus wat dat betreft, die datums 27, 28 en 29 augustus, festival van Dick van Altena. Op zondag 30 augustus, dan is ook weer iets verder weg. In Wesselbeers is een prachtig festival en daar treden allemaal streekartiesten op. En dat is in de cultuurboerderij in Wesselbeers. En ik dacht dat ik de hele lijst van artiesten bij had, maar dat had ik niet. Maar ik weet wel dat in ieder geval Kwartjesvolk treedt erop en de Androneda. Nooit van gehoord. Een aantal wel volksgroepen treden er gewoon op.
2: Ja, en Heine Augustijn treedt
1: Heine
2: ook
1: Augustijn op. Heine Augustijn met Brabant. Inderdaad, ook ja. Goed zo, Willem. Ja. Volgende week probeer ik in al die namen, want we hebben ze voor het wel. Dus, maar het festival dat begint om 11:30 en om 11:30 wordt het terrein al lopen. En ook elk jaar een prachtig gebeuren. Als je niks te doen hebt, dan is het mooi om er dan een keer naartoe te gaan. Dat waren gewoon even twee berichtjes zomaar tussendoor over festivals.
2: Dankjewel. En dan gaan we naar het Nederlandstalige lied. En Jannes, die mag gaan zingen. Ga maar weg. Nou, dat doen we niet. Nee, we blijven wel hier, hè?
1: Dat maakt hij niet uit.
2: Nee, dat maakt hij niet uit.

0: Ja, dat was Jannes met Ga maar weg. En we gaan weer gewoon met Brabantse verder, oftewel de ploegendoers. En die gaan zingen Tieske.
1: Ja,

0: een dunne nog.
1: Dat was een echte live versie. Dan gaan we naar...
2: Hoe weet je dat?
1: Applaus en vertelt van alles. Ja, slim. Dat is natuurlijk toch live. Tieners. Ja, de volgende is van de groep Linnengoed. Die kwam uit de omstreken van Den Bosch.
2: Dundungen.
1: Dat is ook Den Bosch.
2: En, ja, inderdaad.
1: Je moet het altijd beter weten. Dus
2: nee, ik weet het gewoon.
1: Oké. Okay. Moet trouwens misschien ook naar de kapper? Dan kunnen we naar de redenkapper gaan. Want daar zingen ze over.

0: Ja, en hier komt mijn toepasselijk liedje, wat ik van de merge gruwelijk veel last van heb. Maar dat is puur toeval. Striepkeveur die gaan zingen, er zat een hoedje. En dan gaat dan over iemand met een hoedje op in een auto, die dan op de grote weg maar 60 rijdt. Zo.
1: En had dat vrouwke ook een hoedje op van merge?
0: Het was volgens mij nog een event ook nog. Maar hij schoot niet op.
1: Hij schoot niet op.
0: Toen dacht ik, wat aan dat liedje, er zat een hoedje.

0: Zometeen van 11 tot 1 hebben we Albert Kunneman met Het moet kunnen. En hij moet het zeker kunnen. En voor ons zit het er weer op. Je krijgt van mij een spreuk. En dat is deze keer: een vrolijk gezicht geeft overal licht. Kort maar krachtig, of niet?
1: Ja, ik moet er even over nadenken.
0: Ja, jij moet er even over nadenken. Ja. Maar ja, dat moet je meestal.
1: Nee, je hebt hem niet netjes voorbereid. Je hebt hem mij van tevoren niet verteld.
0: Nee, dat klopt, denk ik. Ik doe het gewoon spontaan eens een keer. Zal ik het nog een keer doen?
1: Nee,
0: een vrolijk gezicht geeft overal licht. En ik denk wel dat dat klopt.
1: Ja, dat is waar.
0: We gaan nog naar een heel klein liedje van Gerard van Maasakkes. En dan wensen we jullie allemaal een schone zondag toe. En weer bedankt voor het luisteren. En tot volgende week.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Ron van Kan met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond leidde het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën, in Spanje, is een natuurbrand inmiddels onder controle. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. De auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om de corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Het wordt gemakkelijker om met een aantal mensen een woningcorporatie te beginnen. De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen die dat mogelijk maakt. Die neemt struikelblokken weg, onder meer bij de financiering van de bouw van woningen of het ombouwen ervan. Een woningcorporatie beginnen, samen een huis bouwen of in beheer hebben zonder winstoogmerk kon al, maar banken waren terughoudend met het uitlenen van geld. Veel plannen kwamen daarom financieel niet rond. Het weer bewolkt met af en toe motregen in het noorden en midden van het land. Het is ongeveer 19 graden. Morgen begint ook bewolkt. Later is er zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
4: Kies voor Van der A.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
4: Kies voor Van der A.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

Tommy Kas, ooit meegedaan aan het Eurovisie Songfestival, ik geloof in 2025, met dit lied. En hij kwam toen uit voor Estland. Goedemorgen luisteraars, het is weer zondag. Het is tussen 11 en 1 en dan weet je wat dat betekent. Dan hebben we het programma Het Moet Kunnen. Mijn naam is Albert Kunneman en vanuit de studio in Os heet ik je van harte welkom bij 2 uur gezelligheid, muziek en vele smaken. Lekker live. En ja, ik schuif graag bij je aan naar de keukentafel met een lekkere kop koffie, die ik overigens nog niet binnen handbereik heb. En of je nou aan het werk bent, de krant aan het lezen bent, in de keuken staat of gewoon lekker rustig opstaat, ik draai de muziek die past bij elke gelegenheid. En mocht er iets tussen zitten waar je zegt van, nou ja goed, ik wil toch graag wat anders horen, 0412-627733. En af en toe steek je in mijn uitzending ook wel eens dingetjes op. Ja, ja. Ik hou het nog even spannend, maar ik ga straks iets vertellen. Ik denk dat jullie dat allemaal wel willen weten, hoe of wat. Maar daar blijf ik nog eventjes van weg, dat gaat straks komen. Daarnaast blijf je natuurlijk op de hoogte van alles wat er speelt in onze eigen omgeving. Want ook het lokale nieuws krijgt hier de aandacht die het verdient. Ik zou zeggen, ga er eens lekker voor zitten. Of ga lekker aan het klussen. Doe maar wat je leuk vindt. Ik zal zorgen dat de muziek gaat kloppen. Bruno Mars, hij heeft afgelopen weekend, afgelopen week opgetreden in Amsterdam. Hij heeft geloof ik nog een paar optredens. En dit vind ik wel een van zijn mooiste nummers van zijn nieuw album Romantic. Veel plezier vanmorgen tussen 11 en 1. Het moet kunnen.

Rotterdamse Turk André Hazes. De Turkse André Hazes. Amas. Eén en al gezelligheid, die jongeman. Ja, er is ook een nieuw album uit van Madonna. En ik heb het idee dat ik die plaat toch al eerder gehoord heb. Misschien is het toch een oude plaat die ze er opgezet hebben. Doet mij ook wel een beetje aan Abba denken. Luister.

Madonna met een van de liederen op haar nieuwe album. En het nummer heet Hang Up. Ja, je zou het bericht maar thuis krijgen. Bij een ongeval op de Boekelse Dijk in Zeeland zijn vanochtend 2 personen omgekomen. En een van hen was een 15-jarige jongen uit Uden. Het ongeluk gebeurde vanmorgen om 7:05. De auto die botste eerst tegen een boom en vloog daarna in brand. Het ongeluk zorgde voor een grote inzet van hulpdiensten, maar hun werk mocht niet meer baten. Beide inzittenden overleefden het ongeluk niet. Het is niet bekend de identiteit van het tweede slachtoffer. Dat zal in de loop van de dag ook nog wel bekend worden, denk ik. Ja, trieste berichten. We gaan eventjes terug in de tijd. En als je dit hoort, dan denk je, ja, Creedence Clearwater Revival. Down on the Corner. Welkom bij Het Moet Kunnen. Leuk dat jullie er zijn.

0: Ja, dan ga ik over naar het eerste verzoekje. Dat gaat naar Rini. En die vroeg eigenlijk een plaat aan van Attelaat. Brabant geveranderd. En ik ben ook een groot liefhebber van Attelaat. Veel te vroeg overleden.
1: Brabant geveranderd. Je bent niet meer krakkes toen. De boer zijn dagelijks werk nog met pert en kar moest doen. Er worden toen nog ouderwetst gemest. Want onze lieve neer, die den de rest. Maar des geweest, des hem ik kwijt. We gaan al lang geen boord meer aan, of een bazeloen. We hoeven ook geen gallige meer aan ons boks te doen. De boffer, oude lui van het kabinet,

Een weggelopen hen, die eieren, de houtmeid Lin. Het vrouwvolk was het dan in een tip van de Rus kol ik din. Gedreugde appelkes worden hier rot. Bonnen snijden voor de stenen pot. Dat is geweest, dat is hem kwijt. Onze lieve vrouw kon de noezerg even kwijt. Kevelaar en handel, och babaar, dat doen toch wijd. Heilige Antonius, beste vent.

Ik kan even zelf meezingen, hè? Dat gebeurt gewoon. En dan gaan we eventjes naar Ooyen. Ja, met het weer van de afgelopen tijd is het niet zo moeilijk om iemand in het zonnetje te zetten. Kijk dan wel uit, want je kunt zomaar de zonnesteek krijgen. Maar ik doe dan eigenlijk meer op hetgeen wat er in Ooyen heeft plaatsgevonden. Want met een erehaag, ballonnen, muziek en heel veel enthousiasme neemt basisschool De Kleine Weide in Ooyen vrijdag afscheid van de 70-jarige Maria Leenhouwers. De juf die zit 50 jaar in het vak maar liefst en moet de school tot haar spijt verlaten, omdat ze het maximaal aantal tijdelijke contracten na haar pensioen heeft bereikt. Maar ik stop er nog niet mee, belooft ze de leerkracht in hart en nieren aan Omroep Brabant. In alle vroegte raasden de leerlingen van De Kleine Weide, want zo heet de school, vrijdagochtend over het schoolplein. Ja, ballonnen blazen, pionnen, hoepels, van alles staat er klaar. Het wordt een heel speciale dag voor juf Maya. Ze had groep 6 en 7 onder haar hoede. En daarvoor heeft ze ook nog 40 jaar op school gestaan in Schaik. Nou, ik vind het wel mooi dat daar zoveel aandacht aan komt. Want ook die juffen hebben het tegenwoordig niet zo gemakkelijk, dacht ik zo. Ik heb hier verder nog een bericht. Kom ik zo even op terug. We gaan weer even terug in de tijd met Dusty Springfield. En dan is het altijd genieten. Will you love me tomorrow?

0: Dusty Springfield, altijd mooi om te draaien. En er wordt zijn best gebeld. Ik heb weer wat verzoekjes op te zoeken. Ik hoop dat ik het allemaal kan vinden. Ja, ik kreeg ook nog een telefoontje van een luisteraar. En misschien is het wel zo dat als ik die naam noem, dat jullie hem allemaal herkennen. Dat is Gerard Daendels. Hij was 80 jaar en ik zeg bewust 80, want hij is overleden bij een auto-ongeluk in Helmond. En waar zou je hem van kunnen kennen? Die was voormalig burgemeester van onder meer Liemde en Deurne, maar ook in Middel schijnt die burgemeester geweest te zijn. En daardoor ken ik die naam denk ik een beetje, want die is toch een beetje blijven hangen. Het was een CDA'er en hij is ook nog wethouder geweest in de gemeente Heeswijk Dinter voordat hij in 1987 burgemeester van de toenmalige gemeente Liemde werd. En na 5 jaar ging hij aan de slag als burgemeester in Middel en Hubert. In juli 2010 werd Daendels vertrok naar Deurne. Hij nam eind oktober 2010 onder grote belangstelling afscheid van de gemeente. Hij is, heeft een auto-ongeluk gehad, een verkeersongeval in de Wolfsputterlaan in Helmond. Goed, ja, het is allemaal niet zo vrolijk, maar ik heb dadelijk nog wel eens een keer wat vrolijks. Ik heb ook nog een heel mooi Nederlandstalig lied. En als ik dan Herman van Veen zeg, dan maak ik even mensen blij. Een vriend zien huilen.
1: Natuurlijk wordt alom gestreden. En zwijgt voor velen de muziek. De tederheid is overleden en de illusies.

0: dan een vriend te zien die huilt.
1: U luistert naar Albert Kunneman.

afgelopen week, toen moest ik even iets wegbrengen naar Zeeland, van Uden naar Zeeland. En ja, dan ga je natuurlijk met de fiets. Hè. Dan pak je de auto niet. En zeker niet bij het weer, wat we de afgelopen tijd gehad hebben. Het was gewoon prachtig weer om te fietsen. En toen zat ik op de fiets. En op de fiets ga ik altijd aan het nadenken. Dan ga ik altijd een beetje filosofisch over dingen ga ik nadenken. Maar deze keer ging het heel ergens anders over. Ik was aan het fietsen en toen dacht ik, ik heb er al vaker gedacht, maar nooit iets mee gedaan. Toen dacht ik van, hey, hoe kan het nou zijn dat ik hier op twee wielen met twee dunne bandjes ga fietsen en dat ik toch gewoon overeind blijf? Je zou toch eigenlijk om moeten vallen? Dat vond ik eigenlijk wel heel interessant om erachter te komen. Toen ben ik daar eens in gaan duiken en ja, het is een mooie vraag en het lijkt bijna vanzelfsprekend, maar er gebeurt eigenlijk heel veel tegelijk. Want als je fietst, val je niet onder een combinatie van drie dingen. En ik denk dat jullie dat allemaal wel leuk vinden om te horen. Dus hier hoor je nog eens wat, hè. Je stuurt voortdurend bij en ook al merk je dat niet of nauwelijks, je maakt steeds kleine stuurbewegingen. En als de fiets een beetje naar links helpt, stuur je automatisch ook iets naar links. Daardoor komen de wielen weer onder je zwaartepunt en blijf je in balans. Dat is ding 1. Dan gaan we naar de tweede. De snelheid die helpt ook. Hoe sneller je fietst, hoe gemakkelijker de fiets stabiel blijft. En daarom is langzaam fietsen veel moeilijker dan een stevig tempo. En dat doet me dan denken, als ik ooit mensen tegenkom op de fiets, en dan is het paadje een beetje smal, en dan gaan ze langzamer fietsen. En dan zie je ze ook heel veel met de stuur op en neer schudden. Want als ik maar niet val. Eigenlijk kun je beter gewoon doorrijden dan. Nou, dan hebben we nog een derde ding. De draaiende wielen, die dragen ook een beetje bij. Door het zogeheten gyroscopische effect verzet de draaiende wielen zich enigszins tegen kantelen. En dat effect bestaat echt, maar is minder belangrijk dan vroeger werd gedacht. De belangrijkste reden is dat jij voortdurend kleine correcties maakt met het stuur. En daarom is het ook zo dat je op een stilstaande fiets bijna niet kunt blijven zitten zonder je voet aan de grond te zetten, terwijl je tijdens het rijden moeiteloos in balans blijft. Dus sta je stil, probeer het niet uit, die voetjes mooi aan de grond houden, want anders zit je vandaag of morgen met een nieuwe heup. Ja, ik kreeg nog eventjes een berichtje van Nelly, een verzoekje of ik Indian Summer wou draaien van Roy Orbison. Ik zou dat heel graag doen, Nelly, maar ik heb alle zoekmachines afgezocht en Indian Summer van Roy Orbison heb ik niet kunnen ontdekken. En dat is waarschijnlijk ook de reden, want je hebt het volgens mij ook eerder gevraagd en heb je het ook niet gekregen. Maar ik denk en ik hoop dat je het volgende nummer bedoelt en dat is Indian Wedding.

Ja, dus je weet het, als je stilstaat met de fiets, de beentjes op de grond houden, want anders dan ben je aan de nieuwe heup toe. En of het dan allemaal goed komt, is een tweede. Want hoe gaat het met ziekenhuis Bernhoven? Er is vrijdagavond een bijeenkomst geweest bij ziekenhuis Bernhoven. En dan konden alle mensen die zich daar betrokken bij voelden, proberen de zorgverzekeraars over te halen om betere financiële afspraken te maken met het ziekenhuis in Uden. De SP in Oost, Maashorst, Meirij, Stad en Bernezen organiseerden de bijeenkomst samen met specialisten, verpleegkundigen, patiënten van het ziekenhuis en huisartsen uit de regio. Inwoners werden opgeroepen om daar ook bij te zijn. En met teksten als Bernhoven failliet, dat willen we niet. En wij zullen vechten voor Bernhoven, al moet de onderste steen naar boven. Of simpelweg een kaartje op een hoed met erop Bernhoven moet blijven, waren veel actievoerders naar het ziekenhuis gekomen. Tijdens de demonstratie werden er 6753 handtekeningen voor het behoud van Bernhoven overhandigd aan Tweede Kamerlid Sarah Dobbe, die ook aanwezig was. Ja, ik ben van mening, maar ja, dat ben ik maar, dat die marktwerking er nooit had moeten komen met die ziekenhuizen. Het zijn de verzekeraars die toch grotendeels bepalen wat er mag en wat er niet mag. En ja, ik zit bij een van die verzekeraars die eigenlijk niet zo voor Bernhoven is. En ik zit er toch hard om te denken om over te schakelen, om dat ook een beetje te ondersteunen. We zullen het allemaal zien. Ik hoop dat het allemaal goed komt. Voorlopig is ons gegarandeerd dat de zorg van Bernhoven gewoon blijft. Maar ja, dat hebben we ook vaker gehoord, dus dat zegt ook niet anders. Ik hoop van wel. Voor mij krijgt als ervaringsdeskundige krijgt Bernhoven een dikke 10. En dat is zowel voor hoe vriendelijk dat ze zijn, maar ook hoe vakkundig dat ze de werk gedaan hebben. En

praat ik alleen over mijn ervaringen. Maar ik hoor het in mijn omgeving dat we allemaal heel blij zijn. Bijna allemaal heel blij zijn met Bernhoven. We gaan naar de laatste plaat voor reclame en nieuws. Rob de Nijs met Bo. Tot zo na reclame en nieuws. Nog een uurtje. Het

0: muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 12 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In de buurt van Perpignan in Zuid-Frankrijk woedt opnieuw een natuurbrand. Gisteravond laaide het vuur op ten westen van de Franse stad. Honderden brandweerlieden zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden. Volgens het departement breidt de brand zich verder uit richting het zuiden. Voor deze nieuwe brand is nog geen evacuatiebevel afgekondigd. Wel moeten mensen het gebied vermijden. In Zuid-Frankrijk kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot 40 graden. Aan de andere kant van de Pyreneeën in Spanje is een natuurbrand inmiddels onder controle. In Tirana zijn opnieuw demonstranten de straat opgegaan om tegen de regering van de Albanese premier Rama te protesteren. Protesten begonnen ruim een maand geleden vanwege de geplande bouw van een luxe resort in een beschermd natuurgebied. De dochter van de Amerikaanse president Trump wil snel beginnen met dat project met steun van Rama. Inmiddels richt het protest zich tegen de algehele corruptie van de regering. Een botsing tussen twee auto's op de A13 bij Delft heeft een kind het leven gekost. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het kind werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar het vanmorgen overleed. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij een auto-ongeluk ten noorden van Uden in Brabant zijn twee mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is een jongen van 15. Over de identiteit van het andere slachtoffer is nog niets bekend. Auto botste op een boom en vloog daarna in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten. De bezoekerscentra van Staatsbosbeheer gaan sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Het is een graad of 19. Morgen begint ook bewolkt. Later volgt de zon. Het wordt dan tussen de 20 en de 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan een paar korte files, zoals op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Rotterdam Centrum en knooppunt Terbrechtseplein is de vertraging een kleine 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten oponthoud. En op de N304 Apeldoorn-Ede tussen Hoenderloo en Otterlo is het oponthoud ook 10 minuten. En dat heeft te maken met de afgesloten A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter Van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
7: Kies voor Van der A.
6: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
8: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
6: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
7: Kies voor Van der A.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

Freddie Mercury, The Great Pretender. En die kennen we natuurlijk ook van hele andere versies uit het verleden. Ja, een hele goede middag allemaal. Het is zondag en nu is het net na 12, 10 over 12, tijd voor het tweede uur van Het Moet Kunnen bij MFM Brabant, waar je naar luistert, naar een lekkere live-uitzending. Nog een uurtje lang genieten van muziek in alle soorten en maten en verzoekjes van luisteraars, niet-commerciële berichten en natuurlijk het laatste lokale nieuws. En heb je iets nog niet gehoord en zegt, dat zou ik nou eens graag horen? Gewoon eventjes bellen. Er zijn er meerdere die bellen vanmorgen, gelukkig wel. 0412-627733. Mijn naam is Albert Kunneman en ik zorg ervoor dat er nog heel wat moois voorbij gaat komen. Ja, en ik moet eventjes terugkomen op het verzoekje van Nelly. Indian Summer van Roy Orbison. Ik kan het nergens vinden, maar Nelly belde me op en die liet me het lied horen. Een prachtig mooi lied. Dus ik ga het komende week weer eens eventjes opzoeken. Zal wel gaan lukken, denk ik. Goed, wat gaan we doen? We gaan even lekker terug in de

Ray Charles. En ik kreeg nog een heel mooi verzoekje binnen van Tony en Christine van Bette Midler.

Crystal Waters, Gypsy Woman. She's homeless. En voor elk wat wilt bij DTV.

Shapiro. Ja, eind 2025, toen was het zo dat de berichtgeving was dat er drones op de vliegbasis Vonneken, boven de vliegbasis Vonneken werden waargenomen. En wat blijkt nu, ze zijn vermoedelijk gelanceerd vanaf Russische schepen uit de zogenoemde schaduwvloot. En dat concludeerden onderzoekers van het International Institute for Strategic Studies in een nieuw rapport. Volgens het rapport was vliegbasis Vonneken in de november en december 2025 drie keer doelwit van drones. De onderzoekers noemen de basis een zeer gevoelige plek, omdat de Verenigde Staten er B-61-12 kernbommen zouden hebben opgeslagen. En dat is te lezen bij Omroep Brabant. Het ernstigste incident vond plaats op 21 november tussen 7 uur 's avonds en 9 uur 's avonds werden 10 drones boven de vliegbasis gezien. Militairen probeerden toestellen vanaf de grond neer te schieten, maar dat lukte niet. En op 7 december werd opnieuw een drone waargenomen bij Vonneken. F-35 gevechtsvliegtuigen zetten de achtervolging in, maar het toestel wist te ontkomen. Voor het onderzoek analyseerde het ISSS 144 drone-incidenten in 13 Europese landen. En volgens de onderzoekers gaat het om professionele oogende drones met een spanwijdte van 3 tot 6 meter die laag vlogen en niet vroegtijdig door radars werden opgemerkt. Ja, altijd uitkijken natuurlijk. Ik zou bijna de luchtbux voor de dag gaan halen. Ik vind het wel raar dat we ze overigens niet kunnen weren. Of in ieder geval niet naar beneden kunnen halen. Maar ja, goed. Ik ben ook geen kenner, hè. We gaan naar Lois Lane met een iets steviger nummer als het vorige nummer. Takes a Million. En bellen kan nog steeds. 0412.

En hoe oud je ook bent, ik denk dat je deze plaat allemaal wel mooi vindt. Wat ik ook mooi vind, is dat de trampin in Uden heel wat opgeleverd heeft. Want tijdens de bedankavond voor de vrijwilligers van de trampin 2026 werd bekendgemaakt dat de sponsorfietstocht op tweede Pinksterdag door Uden, Boekel, Volk en Oudejaarsbeel dit jaar maar liefst €38.500 heeft opgebracht. En dat betekent dat de 14 goede doelen elk €2.750 krijgen. De trap in 2026 was met ruim 2000 deelnemers een groot succes. De deelnemers kozen een route van 30 of 50 kilometer. En op maandag 17 mei, zet het maar vast in je kalender, 17 mei 2027 vindt de volgende trap in plaats. Ja, goed, we hebben het vandaag wel erg veel over fietsen gehad. Ja, en lekker 's morgens vroeg fietsen, de vogeltjes horen. Ja, dat is ook nog zo'n dingetje. Ik hoor altijd heel veel vogeltjes, maar ik weet niet wat voor vogeltjes het zijn. En toen kwam ik pas Arno tegen en zei hij, Albert, je moet deze app eens even erop zetten op je telefoon. En dan moet je maar eens kijken, daar zul je van genieten. En dat heb ik gedaan. En nou ben ik eigenlijk een vogelluisteraar. Geen fluisteraar, maar een luisteraar. En ik sta er soms versteld van wat voor vogeltjes je tegenkomt. Ja. Dan kun je ook denken, is die app wel goed die jij hebt? Ja, dat weet ik zeker van wel. Want ik heb al heel lang geen merel meer gehoord. En pas hoorde ik er eentje en ik dacht, ik zal eens even uittesten. En ik schakel die app in. En wat denk je? Mooie, donkere, zwarte merel.

The Fortunes, You Got Your Troubles. Gistermorgen ben ik naar Uden gegaan. Ja, ik was al in Uden, want daar woon ik tegenwoordig. Maar was ik naar het centrum gegaan, naar het Brabantplein. Want er was een heel mooi muzikaal gebeuren. Muzikaal Uden heette dat. En in de bladen stond dat om 11 uur zou beginnen. Maar het begon gewoon om 10:30. En de start van het festijn werd gedaan door Mannenkoor Muzerijk. Het koor, mannenkoor, wat eigenlijk een afleiding geweest is van koor Karawanken, mannenkoor de Karawanken. Het zijn mannen die het zonde vonden om te stoppen met zingen. En die zijn gewoon op eigen houtje lekker elke donderdagmiddag aanwezig bij Muzerijk. En dan gaan ze samen lekker zingen. En zij mochten het spits afbijten. En dat ging geweldig mooi. Wat wel zo is, en ik wil daar toch eventjes een oproep op doen, is dat de mannen dringend verlegen zitten om nog meer mannen die interesse hebben in zingen. En ik kan je verzekeren, je hebt er alleen maar geniet van. Het is niet zo'n oudbollig gedoe als dat je denkt, alhoewel alle mannen wel op leeftijd zijn, maar daar moet wel nieuwe aanwas bij komen. Voel je er ook wat voor? Kom een keer kijken op de donderdagmiddag in Muzerijk. Nou zijn wij er komende donderdag voor het laatst. En dan gaan we met vakantie. En ja, later zal ik nog wel eens een keertje een oproep doen hier via dit orgaan. Goed. En voordat het gaat regenen,

De Tremolo's. Met het mooie nummer Silence is Golden. Ik denk dat we ons gelukkig mogen prijzen dat we in zo'n gasvrije regio wonen en leven. En hoe kom je erbij, Albert? Nou, dat zal ik je vertellen. Ik heb dat niet van mezelf natuurlijk. Hè. Maar ik heb hier bijvoorbeeld het voorbeeld van een Schaikse camping. Charme Camping Hartje Groen in Schaik is opnieuw genomineerd voor de Brabantse Gasvrijheid Award van Brabant Partners. De camping die behoort tot de drie finalisten in de categorie Verblijf Groot. De camping werd ook al genomineerd in 2018 en in 2019. Dus het is geen toevalstreffer. De finalisten die worden beoordeeld door Mystery Guest, terwijl ook publiek een stem uit kan brengen. En volgens mede-eigenaar Joep Manders is de nominatie vooral een waardering voor het hele team. We zijn ontzettend trots dat we de derde keer genomineerd zijn. Ja, en het kan bijna geen toeval zijn, maar van de week las ik ook in een van de bladen dat Reek, de restaurant Reek in restaurant De Linde uit Reek het beste terras van Brabant heeft. En tweede waren ze bij het beste terras van Nederland. Dus ja, je moet maar het geluk hebben om in deze regio te wonen. Toch? We gaan naar Hot Chocolate. Eigenlijk geen weer voor Hot Chocolate. Alhoewel, is altijd lekker, hè? Brother Louis. Kom er maar in, jongens.

chocolate. En zo zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van onze uitzending van Het Moet Kunnen. Nog één song te gaan. Ja, en ik wil jullie daarom bedanken voor het luisteren, voor de telefoontjes die ik gehad heb en de leuke berichtjes. En fijn dat ik weer even bij jullie aan tafel mocht zitten. Volgende week zondag tussen 11 en 1, dan ben ik er weer. En ja, en maak er een fijne zondag van, zou ik zeggen. Maak er een fijne week van. En ik heb het vandaag erg veel over fietsen gehad. Zal ik daar ook maar mee afsluiten. En dan zijn het er maar liefst 9 miljoen fietsen van Katie Benoa. Ik zou zeggen, een hele fijne zondag. Tot volgende week zondag. Van om 11 uur zijn we er weer. En geniet ervan.

0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
1: Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 1 uur.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden relschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen het bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn voor de 35e avond op rij mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de regering van premier Rama. Tienduizenden mensen riepen om zijn aftreden. In eerste instantie richtte het protest zich tegen de bouw van een toeristenresort door de dochter van de Amerikaanse president Trump. Inmiddels gaat het ook om corruptie van de regering in Albanië. Rama staat achter de bouw van het Trump Resort in een kwetsbaar natuurgebied. Hij wijst op de economische voordelen voor het land. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorrelse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzel Dumfries, die vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid, 30-jarige rechtsachter, heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen en er was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en het midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon, dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor van der A.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 70 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Ruim een half uur extra reistijd, daar staat een auto met pech. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier vertraging. En de Limburg op de A76, Geleen richting Duitsland. Voor de grens 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. 2 jongens van 15 zijn om het leven gekomen bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde ten noorden van Uden in Brabant. De auto waarin ze zaten botste tegen een boom en vloog in brand. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. De weg waar het gebeurde is in beide richtingen afgesloten geweest voor onderzoek. Van de 29 mensen die in de Haagse Schilderswijk werden aangehouden na de wedstrijd Marokko-Canada is het merendeel inmiddels weer vrij. Een aantal kreeg een boete. Na de 3-0 overwinning van Marokko gingen veel mensen de straat op. In Den Haag gooiden ruilschoppers onder meer met zwaar vuurwerk en met stenen. Ook in Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Leiden waren er ongeregeldheden. De Franse brandweer is hard bezig met een nieuwe natuurbrand net boven Perpignan. Het departement zegt dat de brand zich verspreidt richting het zuiden. De andere natuurbrand bij de Zuid-Franse stad was net onder controle. Autoriteiten hadden toen aan ruim 3000 mensen bevel gegeven om het gebied te verlaten. Daar is nu nog geen sprake van. Staatsbosbeheer wil alle bezoekerscentra sluiten. Ruim 10 jaar geleden viel de overheidssubsidie weg en sindsdien lukt het niet meer om ze rendabel te maken. Onder meer de centra in de Oostvaardersplassen, Schorlse Duinen, Sallandse Heuvelrug en het Drents-Friese Wold gaan het komend half jaar waarschijnlijk dicht. Het definitieve besluit valt in oktober. Voetballer Denzi Dumfries vertrekt van Inter Milan naar Real Madrid. 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. Geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En er was ook al medisch gekeurd in Madrid. Maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde in 5 jaar in Milan. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later toch zon. Het wordt dan tussen de 22 en de 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg met 100 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten. In Limburg op de A76 richting Duitsland voor de grens 20 minuten oponthoud. N50 Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Broek 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
5: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
4: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 100 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een kwartier op onthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 10 minuten op onthoud. En richting Duitsland 10 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden op de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden.

Kijk op aauden.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl. Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: 3 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Na een ongeluk in Brabant is ook een tweede jongen van 15 overleden. Vanochtend botste ten noorden van Uden een auto tegen een boom en vloog in brand. Eerder was al bekend dat een andere jongen van 15 daarbij is overleden. De politie heeft geen aanwijzingen dat er meer mensen in de auto zaten. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Spoorbeheerder ProRail spreekt van verschillende tegenvallers. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op het traject naar het zuiden rijden. In Griekenland is brand ontstaan ten noordoosten van de stad Thessaloniki. Het vuur ontstond in een ravijn in een bergachtig gebied rond de stad en bedreigde drie kleine buitenwijken. De bewoners van die buurten kregen te horen dat ze moesten evacueren. Inmiddels zou het vuur onder controle zijn, melden Griekse media. De politie heeft een 76-jarige man aangehouden die ervan wordt verdacht de brand te hebben gesticht bij de op één na grootste stad van Griekenland. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook stoplichten ten zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. Het weer, het is overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Vanuit het zuidwesten breekt de zon af en toe door. Het is 19 tot 24 graden. Morgen ook eerst bewolkt, later zon. Het wordt dan tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat ongeveer 70 kilometer file. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein. Een kwartier. En op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderloo en Otterloo een kwartier extra reistijd. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
5: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. MFM.
6: MFM.

0: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De files nemen af, er staan nog 60 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op taal 1 Apeldoorn richting Amersfoort, tussen Afrit Hoendelo en Voorthuizen, 10 minuten oponthoud. A12 Arnhem richting Duitse grens, een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam, voor Knopen de Bresseplein, 10 minuten. En de A50 is dit weekend dicht vanwege werkzaamheden. Daardoor rijden mensen om over de N304, Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoendelo en Otterlo is de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost.

0: Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aaunen.nl.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 4 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Netbeheerder Enexis onderzoekt de oorzaak van een dreigende overbelasting van het stroomnet bij Tilburg. Aan het einde van de ochtend schakelde het bedrijf uit voorzorg een stroomstation uit. Dat gebeurde, zegt het bedrijf, om langdurige problemen te voorkomen. Huizen, bedrijven en verkeerslichten in en om Tilburg hebben een half uur zonder elektriciteit gezeten. Voetballer Denzel Dumfries vertrekt van Inter Milaan naar Real Madrid. De 30-jarige rechtsachter heeft een contract tot 2030 getekend. De geruchten gingen al een maand dat hij zou overstappen. En hij was ook al medisch gekeurd in Madrid, maar de officiële bevestiging bleef uit. Dumfries speelde 5 jaar in Milaan. In die tijd werd de club 2 keer landskampioen en veroverde 3 keer de Coppa Italia, de Italiaanse beker. Het weer overwegend bewolkt met af en toe wat motregen in het noorden en midden van het land. Morgen ook eerst bewolkt, later is er zon. Het wordt tussen de 22 en 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Stroe, 10 minuten vertraging. A4 Rotterdam richting Den Haag voor Den Hoorn, 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Prinsenplein, 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede, tussen Hoenderlo en Otterlo, een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hey, pst, hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick, alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
6: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
5: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
6: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
7: NFM.

Zeeland. Ude 106.0 en Lid 107.9 FM.

0: is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor de grens een kwartier vertraging. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 10 minuten oponthoud door werkzaamheden op de A20. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderlo en Otterlo 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in het dorp Heibloem in Limburg zijn 4 mensen om het leven.

0: gekomen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto waarin ze zaten raakte rond 2:30 vanmiddag van de weg en botste tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren, wordt nog onderzocht. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Door natuurbranden en de hitte in Zuid-Frankrijk lopen de derde en vierde etappe van de Tour de France gevaar. In het departement waar morgen wordt gefinished woedt een grote brand. Het waait hard en het kan rond de 40 graden worden. Een besluit of de etappes door kunnen gaan wordt in de loop van vandaag verwacht. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Eerder werd gezegd dat alles morgen weer normaal zou rijden, maar ook dan ligt het treinverkeer richting het zuiden nog stil. Het is de vijfde keer dat de hervatting van de dienstregeling wordt uitgesteld. Afgelopen maandag gingen door een brand in een kabelgoot honderden kabels kapot. De verwachting is nu dat er tot zeker dinsdagochtend vroeg geen treinen op de trajecten naar het zuiden rijden. Het weer vanuit het zuiden, meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking en kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort voor Stroe 5 minuten vertraging. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
5: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
2: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
6: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
7: NFM.

Welkom bij de Wonderjaren. Het komende uur gaan we terug naar 2026. Een jaar waarin Huis op het hoogtepunt van zijn populariteit was, steeds meer mensen hun eerste mp3-speler gebruikten en de hele wereld in de ban was van het WK voetbal in Duitsland. Op de radio klonken hits van James Blunt, Marco Borsato, Pink en Nelly Furtado. Het was een jaar van grote gebeurtenissen, mooie muziek en herinneringen die door velen nog verrassend dichtbij voelen. Maak er een gezellige zondagmiddag van en luister naar dit uur vol nostalgie.

0: Vlaanderen kijken uit naar de wonderjaren. Nu op MFM Brabant.
1: Het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde, van de leer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn.

van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Begin 2006 stond Nederland opnieuw in het teken van Willem Holleder. Op 30 januari meldde het NOS-journaal dat de bekende Amsterdamse crimineel was aangehouden op de A4 terwijl hij onderweg was van Den Haag naar Amsterdam. Justitie verdacht hem van afpersing van vastgoedhandelaar Willem Enstra en andere ondernemers uit de vastgoedwereld. Daarnaast werd hij verdacht van bedreiging en mishandeling. De arrestatie kreeg veel aandacht omdat Holleder al jarenlang een van de bekendste figuren uit de Nederlandse onderwereld was. De zaak zou jaren daarna nog uitgebreid de voorpagina's blijven halen.
1: De politie viel vanmorgen vroeg op tientallen adressen binnen, zoals hier in Wassenaar. Eerder waren hoofdverdachte Holleder en 13 anderen aangehouden in Amsterdam, Haarlem, Voorburg en Zandvoort. De 14 worden verdacht van afpersing van vastgoedhandelaren, bedreiging en mishandeling.
2: We praten over een netwerk van Nederlandse en Joegoslavische verdachten.
3: Waar worden zij exact van verdacht?
2: Deelname aan een criminele organisatie die tot doel had het plegen van afpersingen. En daarnaast een aantal afpersingen van personen in de onroerend goedsector. Met geweld en bedreiging met geweld zijn zij ertoe gebracht om vele miljoenen over te dragen aan het criminele milieu.
1: Een van de onderzochte panden is in Amsterdam Oud-Zuid. Rechercheurs namen daar vanochtend de computer en administratie in beslag. Het Openbaar Ministerie heeft sterke aanwijzingen dat de vermoorde Willem Enstra niet het enige slachtoffer is van afpersing door de verdachten.
2: Ons onderzoek naar de afpersingen is begonnen na de dood van de heer Enstra. Hij heeft zelf gesprekken gevoerd met de Amsterdamse politie, waarin hij aangaf dat hij, maar ook andere personen in de onroerend goedsector bedreigd werden en gedwongen werden om geld over te dragen aan de criminelen.
4: Wat zeg je? Heb je één moment even? Ik ben een vertrouwelijk gesprek aan het voeren.
5: Ja.
4: Gun me dat okay, even.
1: Advocaat Moscovici heeft zijn cliënt Holleder vanochtend gesproken.
6: Hij wordt naar alle waarschijnlijkheid donderdag voor de rechtercommissaris geleid. Vlak daarvoor krijg je doorgaans als advocaat het dossier. En dan heb je dus inzage en ook wat meer inzicht in de juistheid van de verdenkingen.
1: Bij een andere vastgoedhandelaar in Amsterdam is de administratie meegenomen. Het zou ook hier gaan om iemand die mogelijk door Holleder is afgeperst. De acties van vandaag zijn het gevolg van ruim anderhalf jaar onderzoek. Het Openbaar Ministerie hoopt nu genoeg bewijsmateriaal in handen te hebben tegen Holleder en zijn medeverdachten.

0: In februari 2006 kwam het nieuws naar buiten dat Sylvain Tak was overleden. Zijn lichaam werd op 5 februari gevonden in zijn woning. Enkele dagen later werd het overlijden bekendgemaakt. Tak was in de jaren 70 vooral bekend als eigenaar van de legendarische zeezender Radio Mi Amigo. Vanuit internationale wateren bracht het station populaire muziek naar luisteraars in Nederland en Vlaanderen. Na zijn radiocarrière verhuisde hij naar Spanje, waar hij onder meer een restaurant en bar exploiteerde. Voor veel liefhebbers van de zeezenders betekende zijn overlijden het afscheid van een belangrijk hoofdstuk uit de radiohistorie.
1: In Oudenburg bij Oostende is Sylvain Tak overleden. Ooit verdiende de man een fortuin met het bakken van wafels die onder de merknaam Suzy een begrip werden. Later gooide Tak zich in de muziekbusiness. Hij richtte een platenmerk op en een popblad en de beroemde piratenzender Radio Mi Amigo die uitzond van op de Noordzee. Sylvain Tak stierf een paar dagen geleden. Hij was 72.
2: Sylvain Tak schrijft radiogeschiedenis met de zeezender Radio Mi Amigo, die hij oprichtte in 1974. Vlaamse populaire artiesten en DJ's krijgen er alle kansen, maar de Belgische autoriteiten zetten de illegale zender al snel achterna. Enkele medewerkers worden opgepakt. Tak werkt verder vanuit Spanje.
3: Nu doe ik voort. Nu ga ik bewijzen dat het kan uit Spanje. En nu gaan we door.
2: In 1978 is het liedje van Mi Amigo uit. Het schip zal zelfs zinken. Tak raakt aan de fles en wordt ook betrapt met een lading cocaïne. Hij zit daarvoor 4 jaar in de cel.
4: Hey DJ, speel die plaat.
2: Paul Severs is de eerste om te tekenen op Start, het platenlabel dat Sylvain Tak in 1967 opricht. Later volgen ook tal van andere Vlaamse artiesten als Joe Harris en Ivan Heijlen. Tak wordt ook de grote geldschieter van het weekblad Joepie. Op het einde van zijn leven bleef van dat geld niets over. Sylvain Tak stierf eenzaam en berooid in zijn huis in Oudenburg. De politie sluit zelfmoord niet uit.

0: In 2006 vierde de arbeidsvitamine een bijzondere mijlpaal. Het populaire radioprogramma bestond 60 jaar en behoorde daarmee tot de oudste nog bestaande radioprogramma's van Nederland. RTL Nieuws besteedde aandacht aan het jubileum en liet zeldzame beelden zien uit de radiostudio's van vroeger. Sinds zijn start in 1946 begeleidde het programma miljoenen Nederlanders tijdens hun werkdag met muziek en verzoekplaten. Generaties luisteraars groeiden daarmee op. Het jubileum maakte duidelijk hoe belangrijk radio jarenlang is geweest in fabrieken, kantoren, werkplaatsen en huiskamers door heel Nederland.
1: En op de Dag van de Arbeid viert het radioprogramma voor tijdens de arbeid zijn 60-jarig bestaan.
2: Arbeidsvitamine van de AVRO was al het oudste radioprogramma van Nederland. Maar vandaag geeft het ook officieel het wereldrecord. Want nergens is er een landelijk radioprogramma dat al zo lang bestaat. Het Radio 3-programma komt daarom ook in het Guinness Book of Records.
3: Zo moet het ongeveer hebben geklonken bij de eerste uitzending in 1946 op Hilversum 2. De eerste plaat van het Columbia Orkest. Na de waterstanden en de politieberichten.
4: Dag van de arbeidsvitamine, 3FM.
3: Het programma is met zijn tijd meegegaan, maar het basisprincipe geldt nog steeds. Verzoekplaatjes voor mensen op de werkvloer.
5: Ik zie het ook zo voor me als ik een plaat draai waarvan ik zelf denk, yes! Ik weet zeker dat mensen daar een goed gevoel van krijgen aan de andere kant. Dan zie ik ook zo'n fabriekshal opfleuren als ik de Simple Minds in start. Of weet ik veel wat, een goede Coldplay. Ja, ik zie dat voor me.
3: Er bestaat een programma dat al sinds 1925 wordt uitgezonden. Maar dat is op een Amerikaanse lokale omroep.
6: It's Dutch history, it's radio history. You guys have just set a Guinness World Record for the longest running national daily music show for Arbeidsvitaminen, running for 60 years. A new Guinness World Record. Congratulations!
5: Oh my god!
3: Tussen alle commerciële zenders met non-stop muziek is Arbeidsvitamine steeds minder bijzonder. Toch vinden de programmamakers de show nog niet achterhaald.
5: Ik heb wel geprobeerd toen ik gevraagd werd voor het programma om het een beetje aan te passen. Ik wilde het sneller, flitsender en vooral minder truttig hebben. En ik heb daar een jaar aan zitten sleutelen en toen was het naar mijn zin.
3: Normaal wordt het programma alleen 's ochtends uitgezonden. Voor één keer gaat de uitzending door tot 9 uur vanavond.

0: In de zomer van 2006 werd Nederland opgeschrikt door de verkrachting van een meisje op recreatiepark De Bergen in Wanrooi. De zaak kreeg veel aandacht in de landelijke en regionale media. In augustus meldde de politie een belangrijke doorbraak. Een 40-jarige man uit het Gelderse Aalst werd op 23 augustus aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het misdrijf. De arrestatie vond plaats terwijl de verdachte al in een cel verbleef voor een andere zaak. Voor de politie betekende dit een belangrijke stap in een onderzoek dat veel emoties opriep in het land van Kuik.
1: De zaak van de verkrachting van een meisje op camping De Bergen in Wanrooi in de zomer van 2006 lijkt te zijn opgelost. Een man uit het Gelderse Aalst is hiervoor op 23 augustus in de cel aangehouden. Na de verkrachting zijn ruim 1000 mensen ondervraagd. De dader werd nooit gevonden. Het slachtoffer was een meisje uit het Gelderse Heerewaarde, wat inmiddels 14 is. De verkrachting werd op 9 juli 2006 gepleegd. Het meisje werd bedwelmd. Toen ze wakker werd, bleek ze verkracht te zijn. Binnenkort wordt bepaald of de hechtenis van de verdachte wordt verlengd. Hij zit een gevangenisstraf van 3 jaar uit voor het maken en verspreiden van kinderpornografie en het plegen van ontucht met minderjarigen.

eerste uur van onze reis door 2006 zit erop. We hebben herinneringen opgehaald aan een jaar waarin sociale media nog eenvoudig was, mobiele telefoons steeds slimmer werden en de muziek overal vandaan kwam. Na het nieuws gaan we verder met nog meer grote hits, opvallende gebeurtenissen en bijzondere verhalen uit 2006. Dus blijf luisteren naar de wonderjaren hier op MFM Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider afwezig is. Drie van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Delen van Tilburg en omgeving hebben vanochtend even zonder stroom gezeten omdat de netbeheerder een stroomstation had afgekoppeld. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat er zoveel stroom werd verbruikt.

0: gebruikt dat overbelasting dreigde. Huishoudens, bedrijven en ook verkeerslichten in het zuiden van Tilburg en dorpen daaromheen zaten ongeveer een half uur zonder stroom. De oorzaak van de plotselinge toename van het stroomverbruik is niet bekend. De tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door de Mexicaan Del Toro. In de slotsprint op de Montjuïc in Barcelona liet zijn kopman Pogacar Del Toro voorgaan. De Belg Evenepoel werd derde. Gele truidrager Jonas Vingegaard werd vierde en blijft de leider in het algemeen klassement. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer vanuit het zuiden meer zon. Vanavond en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordoosten kan wat regen vallen. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen in het midden en zuiden zon. In het noorden meer bewolking. Ook nog kans op een beetje regen. Het wordt morgen 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: FM.

Welkom terug bij de Wonderjaren. Ook dit uur blijven we in 2006. Misschien was het voor u het jaar van een nieuwe baan, een verre vakantie of de aanschaf van een van die moderne flatscreen TV's die steeds vaker in de huiskamer verschenen. Muzikaal was het een prachtig jaar met een mix van Nederlandse successen en internationale supersterren. We hebben opnieuw een mooie selectie van muziek en herinneringen voor je klaarstaan. Fijn dat je erbij bent op deze zondagmiddag.

0: Op 22 november 2006 trokken Nederlanders naar de stembus voor verkiezingen voor de Tweede Kamer. Oorspronkelijk stonden deze verkiezingen gepland voor 2007, maar door de val van het tweede kabinet van premier Jan-Peter Balkenende moesten ze vervroegd worden gehouden. De campagne draaide onder meer om zorg, integratie en de economie. De verkiezingen zorgden voor flinke verschuivingen in het politieke landschap. Vooral de Socialistische Partij boekte grote winst. Het was een verkiezingsavond die door miljoenen Nederlanders op tv werd gevolgd.
1: Van harte gefeliciteerd!
2: En we hebben goud!
3: 9 zetels!
4: Wat een zegen hebben we gekregen!
5: En daarmee win je! En dat hebben we gedaan!
6: Het feest van gisteravond vertaalt zich in grote fracties in de Tweede Kamer. Zoals de gigantische SP-fractie, die gisteravond beloofde Nederland te gaan veranderen.
1: Hier markeren wij het punt waarop we zeggen, de SP is groot geworden, de SP doet ertoe en wij zullen zorgen dat het inderdaad menselijker en socialer wordt in Nederland.
7: The kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

0: de nacht van 10 op 11 december 2006 vond een historische verandering plaats voor televisiekijken in Nederland. Het analoge televisiesignaal via de ether werd uitgeschakeld en maakte plaats voor digitale televisie via DVB-T. Daarmee kwam een einde aan een tijdperk waarin televisietoestellen via een eenvoudige antenne signalen ontvingen. Voor veel huishoudens betekende dit de aanschaf van een digitale ontvanger. De overgang was onderdeel van een grotere technologische ontwikkeling die uiteindelijk zou leiden tot betere beeldkwaliteit en meer zenderaanbod voor televisiekijkers.
1: Na 55 jaar wordt komend weekend het analoge televisiesignaal voor het laatst via de ether uitgezonden. Alleen de kabel, de schotel of een digitale antenne kunnen nog ervoor zorgen dat u het NOS-journaal bijvoorbeeld kunt zien. Ongeveer 74.000 huishoudens haalden het analoge signaal met een ouderwetse harkantenne nog uit de lucht. Maar ook zij moeten nu digitaal.
2: De technische installatie van de toren is in volle gang. Via een straalverbinding worden de tv-programma's uit Bussum ontvangen en uitgezonden en voorts doorgezonden naar de overige televisiezenders in het land.
3: Zo begon het ooit in 1951. De zenders werken nu nog steeds, tot komende zondagnacht. Dan gaat hier de stroom eraf en neemt deze digitale zender het over. Kleiner, beter, efficiënter en omdat Brussel het wil. In heel Europa verdwijnt de komende tijd het analoge ethersignaal. Zo'n 74.000 huishoudens maken gebruik van een ethersignaal om televisie te kijken. Ze hebben geen kabel in de buurt.
4: Nou, dat is hem dan. De antenne die zo'n 30 jaar bij ons op het dak staat. We moeten nu veranderen, maar daar zaten we eigenlijk nog niet op te wachten.
3: Als Els Prins en haar gezin maandag ook nog televisie willen kijken, kunnen ze een digitale ontvanger kopen.
5: De tuner is in allerlei prijsklassen verkrijgbaar. Het ligt aan waar je hem koopt. Het is natuurlijk een vrije markt.
6: Maar bij u kost die 85 euro.
5: Bij KPN.com kost die 85 euro.
3: En hiermee ontvangen ze dan alleen Nederland 1, 2 en 3 en de regionale omroepen. Gratis. Binnenkort gaan ook de commerciële digitaal de ether in, maar daar moet wel voor betaald worden. En dit is dan het verschil tussen nu en straks.
7: Om met z'n vieren van te leven. Vieren van te leven.
8: Dat is niet zoveel, hè?
7: Nee. Goedenacht. Welterusten.
3: Maar in de nacht van zondag op maandag blijven ze wakker in deze controlekamer van KPN. Want dan gaan hier in Lopik de knoppen om.

0: Op 18 april 2006 verdween de naam Yorin FM uit de Nederlandse ether. Om precies 6 uur 's morgens nam het nieuwe radiostation KAS de frequenties over. Het station richtte zich op een iets oudere doelgroep dan zijn voorganger en koos voor een mix van populaire muziek en bekende radio-dj's. De naamswijziging ging gepaard met een nieuwe programmering en een frisse uitstraling. Voor veel luisteraars betekende het afscheid van Yorin FM opnieuw een verandering in het snel veranderende Nederlandse radiolandschap van de jaren 2000.
1: In Zuid-Holland en Friesland 103.8 en in Den Bosch 87.9.
2: KAS, your hits, more music.

0: Lang voordat heel Nederland kennis maakte met Martien Meiland als televisiepersoonlijkheid, verscheen hij samen met Erika Renkema in 2006 in het programma Ik Vertrek. Kijkers zagen hoe het echtpaar hun leven in Nederland achterliet om in Frankrijk een nieuw bestaan op te bouwen. Dat gebeurde in Château de la Brosse. Zoals zo vaak in het programma verliep niet alles volgens plan. Taalproblemen, verbouwingen en onverwachte tegenslagen zorgden voor de nodige uitdagingen. Achteraf gezien was het een bijzonder televisiefragment, omdat Martien jaren later zou uitgroeien tot een van de bekendste tv-persoonlijkheden van Nederland.
1: Ja, merci, merci. Felicitations. Il va y avoir les...
2: Viel me echt mee. Ik dacht 2 uur.
3: Ja, ik dacht
2: net. 2 fles water bij me.
3: Nee, maar, het ging goed. Dus we kunnen met sleutels...
2: Er komen nog veel meer, hoor. Ik weet niet wat dit allemaal is.
3: Ja, nou ja, we zien het daar. We liggen daar...
4: Jazzy Fizzle.
5: Fizzle, Fizzle.
4: Jagged Edge.
6: Biggie Smalls.
4: Ladies and gentlemen.

0: is lethal.
1: Daarmee komt een einde aan deze editie van de Wonderjaren over het jaar 2006. Hopen dat de muziek en de herinneringen u hebben meegenomen naar dat bijzondere jaar. Bedankt voor het luisteren op deze zondagmiddag. Geniet van de rest van uw weekend en blijf luisteren naar MFM Brabant voor de mooiste muziek van toen en nu.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse Reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder, zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het Lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marianne Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marianne Berk was 93 jaar. Het Nederlandse reddingsteam dat in Venezuela hielp met zoeken naar overlevenden van de aardbevingen is weer terug. Begin van de middag landde het vliegtuig met 64 reddingswerkers aan boord op Eindhoven. Het dodental in Venezuela is inmiddels opgelopen tot 3000. Anderhalve week geleden waren er twee zware aardbevingen rondom de steden Caracas en Valencia. Vorige week voer ook een Nederlands marineschip naar Venezuela voor noodhulp. Op Wimbledon heeft Novak Djokovic zich voor de 17e keer geplaatst voor de kwartfinales. De Serviër versloeg de Rus Roman Safiulin in 4 sets. De Grand Prix van Groot-Brittannië is gewonnen door Charles Leclerc van Ferrari. Hij finishte voor Mercedes-rijder George Russell en Lewis Hamilton van Ferrari. Met nog 5 ronden te gaan viel Max Verstappen uit. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog.

0: met wolken en zon en uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Het is zondagavond 7 uur. En dat betekent tijd voor een uur lang jazz op MFM in het programma Jazz on Sunday. Vanuit de studio's aan de Anglerweg is uw gast hier vanavond Henk van den Berg.
1: Goedenavond luisteraars, welkom. In onze Osse studio zorgt Frank van der Vloed met alle knoppen en schuifjes ervoor dat de muziek bij jou binnenkomt. Het is alweer zo'n 2 jaar geleden dat ik extra aandacht schonk aan jazzbassisten. Daar gaan we vanavond wat aan doen. In 2008 bracht gitarist Pat Metheny het album Daytrip uit met bassist Christian McBride en drummer Antonio Sanchez. Van deze plaat laten we een mooi ingetogen stuk horen. At Last You're Here.

Een bassist met een heel andere en van hem herkenbare stijl is Marcus Miller. Op het album Renaissance speelt hij samen met Alex Han op altsax, Adam Agati en Paul Jackson Jr. op gitaar, Maurice Brown op trompet, Louis Cato op drums, congas en dan verder nog Chris Bowers op Fender Rhodes. Luister naar een compositie van basgitarist Marcus Miller. CDI.

Net als het vorige nummer komt het nu volgende uit 2012. 16 maart 2025 speelde dit trio nog in de Lievekamp in Os. The Ghost, The King and I, oftewel Frans van Geest, Vincent Koning en Rob van Bavel. Bassist Frans van Geest schreef deze compositie voor zijn vader. Lambert's Blues.

Ook pianist Peter Beets trad op in de Lieve Kamp met een trio in januari 2025. Op het album Portrait of Peterson speelt hij met een ander trio. Je hoort daarop drummer Greg Hutchinson en er is stevig werk aan de winkel voor bassist Ruben Rogers in de compositie van Oscar Peterson, Nigerian Marketplace.

0: Wij verwachten uw e-mail graag op mfm.jazz@gmail.com. U hoort van ons.
1: Pianist Keith Jarrett nam in 2014 het album Last Dance op met contrabassist Charlie Hayden. Voor beide is er in deze duo-setting veel ruimte om te improviseren op een bekende compositie van Thelonious Monk, Round Midnight.

Na een optreden van de band met bassist Marius Bates met tenorsaxofonist Eric Alexander op Jazz in Juketown, kocht ik van hem de cd This Is Your Captain Speaking. Daarop spelen ook de broer van Marius, Peter Bates, op piano, Joe Cohn op gitaar en Willie Joe Jones III op drums. Marius Bates schreef Dextro Energy.

0: Vanavond bij Jazz on Sunday stonden jazzbassisten weer eens op de voorgrond. We hebben nog tijd voor een stuk met jazzbassist en zangeres Esperanza Spalding. Voordat ik dat aankondig, bedanken technicus Frank van der Vloed en je presentator Henk van den Berg voor het luisteren. We hopen dat je ons programma leuk vindt. Volgende week zondag, dezelfde tijd, is er weer een uur Jazz on Sunday op MFM Brabant.
1: Uitzending Jazz on Sunday gemist? Ga naar dtvnieuws.nl/radio/gemist.
0: Op 18 juli 2025 kwam trompetist, multi-instrumentalist Nicholas Payton met een single uit waarop hij piano speelt. Esperanza Spalding bas en zang en Kareem Riggins op drums. De dag voordat dit uitkwam moesten wij onze bijna 13-jarige hond Pluk laten inslapen. Hij leed aan het Cauda equina syndroom. Hondenbezitters kenden de trouw en onvoorwaardelijke liefde die een hond kan geven. Daarom draaien we voor mensen en hun huisdieren tot aan het nieuws van 8 uur Unconditional Love. Frank en ik wensen je een fijne avond.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Sid van der Linde met het NOS Journaal. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankt de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De derde etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. De etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamecaravaan. De Britse politicus Nigel Farage ligt onder vuur vanwege giften en gunsten die hij zou hebben aangenomen. De leider van de rechtse reformpartij zou onder meer privébeveiliging en personeel hebben gekregen van een bevriende crypto-investeerder zonder dat op te geven toen hij werd geïnstalleerd in het lagerhuis. De parlementaire toezichthouder overweegt een onderzoek te openen. Er loopt al een onderzoek naar Farage vanwege een miljoenengift die hij niet had gemeld. In haar woonplaats Amsterdam is schrijfster, columniste en actrice Marjan Berk overleden. Ze schreef onder meer de tv-serie Vrouwenvleugel, die een televisiering won en waar ze elk seizoen een klein rolletje in speelde. In 1981 kreeg ze bekendheid met haar boek Nooit meer slank. Er volgden nog tientallen boeken en ze was ook meer dan 40 jaar columnist voor het Algemeen Dagblad. Marjan Berk was 93 jaar. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.

als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het besluit van netbeheerder Enexis om vanochtend duizenden klanten af te sluiten was zeer ongebruikelijk, zeggen andere netbeheerders. Enexis onderzoekt nog hoe het kon gebeuren dat het stroomnet in en rond Tilburg overbelast dreigde te raken. Door de noodgreep hadden 18.000 huishoudens een klein half uur geen elektriciteit. Netbeheerders laten aan de NOS weten dat een overbelast stroomnet in de toekomst vaker voor problemen gaat zorgen, maar dat het afsluiten van klanten niet de bedoeling is. In Heibloem in Limburg is nog niet veel duidelijk over het dodelijk verkeersongeluk van vanmiddag. Een auto met 6 mensen reed tegen een boom. 4 inzittenden kwamen om het leven, 2 liggen gewond in het ziekenhuis. De burgemeester van de gemeente Leudal, waar Heibloem onder valt, spreekt van een tragisch incident. Ze heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Ook de politie spreekt van een tragisch ongeval. Het onderzoek in Heibloem is nog in volle gang. Bij de uitvaart van de Iraanse leider Khamenei heeft zijn opvolger Mojtaba zich niet laten zien. Iran heeft niet gezegd waarom zijn zoon en nieuwe opperste leider vandaag afwezig is. 3 van Khamenei's andere zoons waren wel bij de uitvaart. Mojtaba zou zwaar gewond zijn geraakt bij aanvallen van de VS en Israël. Hij is sinds de aanslag op zijn vader niet in het openbaar gezien. De dagenlange uitvaart van Khamenei begon gisteren. Duizenden Iraniërs zijn erbij aanwezig. Tijdens de uitvaart liggen gesprekken met de VS over een bestand stil. Op Wimbledon is Arina Sabalenka, de nummer 1 van de wereld, verrassend uitgeschakeld. De Japanse Naomi Osaka was in 2 sets te sterk en is door naar de kwartfinale. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon. En uiteenlopende maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn 4 mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met 2 anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Volgens Dagblad de Limburger was een van de slachtoffers een CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De 2 andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De spits van het Amerikaanse voetbalteam, Flo Balogun, mag toch meedoen in de WK-wedstrijd tegen België dinsdagochtend vroeg. Balogun kreeg een rode kaart voor een onbedoelde overtreding in het duel met Bosnië-Herzegovina. Hij werd officieel voor 1 duel geschorst, maar de FIFA heeft nu besloten dat de rode kaart wordt opgeschort. President Trump bedankte de FIFA voor het rechtzetten van wat hij noemt grote ongerechtigheid. De A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht was vanmiddag even afgesloten vanwege een loslopende hond. Het dier rende de Drechttunnel in. Agenten kregen de hond met moeite te pakken, maar met hulp van automobilisten werd het dier toch gevangen. De hond is teruggebracht naar de eigenaar. Op welke manier de hond op de A16 belandde is onbekend. De 3e etappe van de Tour de France wordt aangepast in verband met de bosbranden in Frankrijk. De renners zijn nu in Spanje en steken morgen de grens over met Frankrijk, met de finish in Les Anglais. In die regio woedt een grote natuurbrand. 5000 inwoners moeten daarom hun huis uit. De Tour-etappe gaat door, zegt het Franse regiobestuur, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. Het weer, het blijft droog vanavond. Vannacht vooral in het noordoosten kans op lichte regen. Morgen ook in het noordoosten bewolking en wat regen. Verder is het droog met wolken en zon en maxima tussen de 19 en 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden in het gebied. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 1650 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen morgen in dezelfde regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. De slachtoffers van een ernstig verkeersongeluk in het Limburgse Heibloem zijn vier mannen uit Heidhuizen. Ze waren 27, 32, 38 en 50 jaar oud, meldt de politie. Ze zaten met twee anderen in een auto die vanmiddag van de weg raakte en tegen een boom reed. Een van de slachtoffers was CDA-raadslid in Leudal, de gemeente waar Heibloem onder valt. Ook deed hij vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. De twee andere inzittenden liggen in het ziekenhuis. Het zijn mannen van 20 en 39 uit Heidhuizen en Rochel. Volgens de politie gaat het om een eenzijdig ongeluk. De Britse parlementariër Nigel Farage heeft zich mogelijk schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. De leider van de rechtse Reformpartij zou giften en gunsten hebben aangenomen van een veroordeelde crypto-investeerder. De toezichthouder overweegt een onderzoek te openen tegen Farage. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Balogun toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor één duel geschorst, maar FIFA kwam daar vandaag van terug. Dat is volgens de Belgische Bond tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. De Rode Duivels nemen het dinsdagochtend vroeg op tegen de VS in Seattle. Het weer, vannacht in het noordoosten kans op wat regen. Het koelt af naar 14 tot 19 graden. Morgen meestal droog, met zon en wolken. Het wordt maximaal 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: De renners van de Tour de France finishen komende dag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De Tour-etappe gaat wel door, maar zonder publiek. Een Griekse journalist en oud-Europarlementariër is tijdens zijn onderzoek naar het gebruik van spionagesoftware door Europese regeringen zelf gehackt. Op de telefoon van Stelios Kouloglou werd zogeheten Pegasus spyware gevonden. Daarmee kon alle informatie op de telefoon worden bekeken en de camera en microfoon worden aangezet. Kouloglou zegt in gesprek met Nieuwsuur verrast en boos te zijn. De hacks vonden plaats in 2022 en 2023. En Kouloglou denkt dat ze direct te maken hebben met zijn onderzoekswerk naar spyware. Bij een dodelijk ongeluk in Noord-Limburg zijn vanmiddag 4 inwoners overleden. 2 andere inzittenden van de auto raakten gewond. Een van de dodelijke slachtoffers is een oud deelnemer van Boer Zoekt Vrouw. Volgens de politie ging het om een eenzijdig ongeluk. De Belgische Voetbalbond is verbijsterd over het besluit van de FIFA om de Amerikaanse spits Bella Gunn toch mee te laten doen aan het WK-duel tegen België. De topscorer werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 duel geschorst, maar de FIFA kwam daarvan terug. Volgens de Belgische Bond is dat tegen het WK-reglement. De bond onderzoekt verdere stappen. Het weer vooral in het noordoosten bewolkt met kans op regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken en 19 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM. I know you're gonna dig this.

luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: Het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: Parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Frankrijk worden zo'n 10.000 mensen geëvacueerd vanwege natuurbranden. In het departement rond de stad Perpignan, tegen de grens met Spanje, is 2000 hectare natuur verwoest, melden autoriteiten. De renners van de Tour de France finishen vandaag in die regio, zo'n 80 kilometer van de evacuaties. De toeretappe gaat wel door, maar dan zonder publiek. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 3300. Door de twee bevingen stortten vorige maand huizen en andere gebouwen in. Vooral in het noorden van Venezuela is veel verwoest. Tienduizenden mensen worden nog vermist. En volgens deskundigen is de kans klein dat er nog levenden onder het puin worden gevonden. Het Witte Huis heeft een kritisch rapport gepubliceerd over het prestigieuze Smithsonian Instituut. De conclusie is dat radicale activisten daar de leiding hebben. Zij zouden in de tentoonstellingen te veel aandacht hebben voor de schaduwkanten van de Amerikaanse geschiedenis en te weinig voor de positieve kanten. Het Smithsonian is een van de belangrijkste toeristische trekpleisters van Washington. Het rapport wordt gezien als de opmaat naar ingrijpen door Trump, zoals hij al eerder bij culturele instituten deed. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. De Noren wonnen met 2-1 van Brazilië en beide doelpunten voor Noorwegen werden gemaakt door Haaland. Neymar scoorde diep in blessuretijd uit een penalty voor Brazilië. In de kwartfinale speelt Noorwegen tegen Mexico of Engeland. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt met kans op regen. Het koelt af tot een graad of 17. Komende dag een mix van zon en wolken bij maximaal 29 graden.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws. NFM.

0: Jam FM.
1: Overal jouw nieuws, jouw muziek.
2: This generation rules the nation with fresh shine.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal.